0: voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: concept.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

Het is deze week de JTNL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
3: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
5: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
3: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd, nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
4: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
3: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
5: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
3: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity?

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
2: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
4: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
2: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein staat daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yes, sing to me.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven, naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Van de Tiene, welkom. Een nieuwe aflevering hier van de Unity NL Coffee Show. Ik ben Rudo, donderdag 6 augustus is het. En we starten vandaag met Fons Veurings.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Nu,
0: Rudo!
5: Unity NL.
6: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: HD.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Wesley Blomhorst, Blaze en Billy Dans. En de avond is van ons. En Fons Veuring hoorde je met Facey. Welkom, 10 uur geweest, donderdag 6 augustus. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen dan hoor je weer dat nieuws uit onze regio. Met het grootste nieuws van gisteren natuurlijk ook. De brand in de duinen van Wassenaar. Beelden ervan te zien nu op onze website centraalplus.nl. Zometeen gaan we het hebben over het Jeugddorp. Dat is weer van start gegaan afgelopen week in Leiden. Wij waren er gisteren voor het Centraal Plus nieuws. En muziek is er van Jan Smit. Jij laat mij niet slapen. Hoor je zometeen een Marcus Schuitmaker en Loesoe.
3: Rio!

0: Fleming en Zij wil mij en Jan Smit en Jij laat mij niet slapen, Jordem, in de koffieshow van Unity NL voor deze donderdagochtend. Goedemorgen. Zometeen om 9:30 het nieuws uit je eigen regio en muziek is er van Lara Mila. Had ik je maar nooit gezoend, hoor je zometeen na een Centraal Plus nieuwsreportage over het jeugddorp in Leiden. Zometeen hoor je organisator Jordi, maar eerst een paar enthousiaste kinderen.
1: Welkom bij mijn hut. Je kan de tasjes daar neerleggen en hier maken we zoals iets dat we kunnen knippen.
2: Yeah! We staan op dit moment in het Leidshout bij de atletiekbaan. En daar hebben wij het veld naast de atletiekbaan eigenlijk helemaal geconfiskeerd om hutten op te bouwen, te sporten, te spellen, theater te doen en te knutselen. Voor zover ik weet zijn we redelijk populair. We hebben inderdaad zo rond de 265 kinderen gemiddeld per dag. Vandaag lopen er 304. En in principe mogen alle kinderen allebei de weken komen. En daar maken ze ook goed gebruik van.
3: Alleen maar hutten bouwen eigenlijk.
4: Ja. Wij hadden vandaag voetbal en bouwen gedaan.
5: Ja, nou, hij. Ik vind hutten bouwen zelf het leukst. Daarna sporten, spel, daarna knutselen en daarna theater.
6: De Gangster!

0: Welkom bij onze hut. En onze hut heet De Mokro's. Hier zit een bar. Dit is de menukaart. En hier staat menu. En als je deze menukaart krijg je gewoon gratis.
1: We hebben 10 tot 12 vrijwilligers die daar het hele jaar mee bezig zijn. En rond de 40, 45 vrijwilligers die dan in die 2 weken ook echt aanwezig zijn. We organiseren natuurlijk gewoon om de kinderen een leuke zomer te bezorgen. En omdat we het zelf ook heel erg leuk vinden.
2: Ik vind dansen heel leuk. Hutsen bouwen ook heel erg. Op het sprinken ze ook heel erg.
3: En waarom vind jij je jeugdhulp zo leuk?
4: Omdat je heel veel activiteiten kan doen. Knutselen, hutsen bouwen en nog meer dingen.
5: Onze hele beest is helemaal stuk.
6: We waren de tweede.
7: Eigenlijk zouden we denk ik de eerste zijn.
8: Als het niet helemaal zou ingestort zijn.
7: Ja. Okay.

0: Kings hoorde je nog en Bellen en het Beest. En welkom, het is Rudo hier voor deze donderdagochtend. Zometeen meer muziek hier. We zingen mee met Jeroen van der Boom en zometeen ook met Dean Saunders, Meisje van de Reis. En de nummer 1 hit van Rutger van Barneveld ook zometeen. Zwoele zomernachten.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De monteur die gistermiddag naar de Spanjaardsbrug tussen Leiden en Leiderdorp werd gestuurd nadat deze bijna 2 uur in storing stond, heeft geen defect kunnen vinden. Dat liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten aan Centraal Plus. Omdat dit al de 2e storing binnen een paar weken was, gaat de provincie de brug de komende tijd extra in de gaten houden. De aanleg van de warmtelink tussen Rijswijk en Leiden kan definitief doorgaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan de provincie Zuid-Holland verder met de aanleg van de warmtetransportleiding, die restwarmte uit de Rotterdamse haven, naar de regio Leiden moet brengen. Aan de rand van Park de Houtkamp in Leiderdorp is gisteravond rond 7 uur brand ontstaan. Aan de kant van de Engelendaal stond een flinke stapel groen in brand. De brandweer heeft het groen uit elkaar getrokken om zo de brand goed te kunnen blussen. Het incident ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Wel zeggen getuigen een aantal knallen gehoord te hebben voorafgaand aan de brand. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug is een auto met een aanhanger geschaard. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Yeah. Je zingt ze mee.
4: Je zingt ze mee.

Dean Saunders en Meisje van de Reis. En ook Jeroen van der Boom hoorde je half elf geweest. Goedemorgen. Dit is de koffieshow hier van Unity NL. Ik ben Rudo met de jarige van vandaag. Rapper en zanger Typhoon is jarig, 42. Robin van Persie, voormalig voetballer, 43. En het is ook de verjaardag van Leo Alkemade. Nederlands acteur, ja, waar kennen we hem niet van. Hè? 46 is hij geworden. Helene Hendricks van de Oranje Zomer, onder andere 46. En het is ook de verjaardag van Stuart O'Grady, voormalig Australisch wielrenner. Die is 53 geworden. Ex-Spice Girl Gary Halliwell, ook jarig, 54. En de verjaardag van David Robinson, oud basketballer, die is vandaag 61 geworden. En Ton Scherpenzeel, die kennen we misschien nog wel van kajak. 74 is hij geworden. En oud-weerman Erwin Krol is ook jarig. Die viert vandaag zijn 76e verjaardag. Dat was altijd wel een vaste waarde, die Erwin Krol. Zo na het 8 uur.

Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld, de nummer 1 uit de Unity NL top 25. En komende zaterdag dan hoor je die hitlijst hier weer tussen 2 en 4 met Elmar Bus. En wij kijken nog even naar het weer van vandaag. Het blijft droog. Ook de komende week op korte termijn is er ook weinig of geen neerslag te verwachten. Misschien komende nacht wel een heel klein buitje, maar ja, daar moeten we het dan mee doen. Vandaag overdag periode met zon, droog dus. En het is niet meer zo heel warm. De temperatuur zakt naar een graad of 2 of 23. Dus je kan ook best wel lekker. De wind die waait uit het westen tot noordwesten en die is zwak tot matig. Kijken we ook nog eventjes naar het weer van morgen. Morgen houden we een beetje dezelfde dag als vandaag. De temperatuur gaat dan een klein beetje omhoog. Vanaf zaterdag

Antje Montero. En je kent me bij Unity NL aan het einde van de koffieshow voor vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek van eigen bodem. Natuurlijk ook Unity NL regio hits en het nieuws uit je eigen regio. En dat doen we tot 5 uur. Daarna dan is Elmer er weer met de Unity NL middagshow. Ik wens je in ieder geval van nu een hele fijne donderdag. Morgenochtend ben ik er weer met de nieuwe Rudo. Om 10 uur de koffieshow hier. Fijne donderdag. Tot morgen.

Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer grootst ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto en 2 rijstroken zijn niet dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug duurt er 10 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl. Ik ga.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse Slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB+.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse Slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: pot.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Duinwachters van Dunea hebben vannacht de Wassenaarse duinen bewaakt om eventuele nieuwe branden snel te signaleren. Gistermiddag legde een flinke duinbrand zo'n 50 hectare in de as bij de Wassenaarse slag. Brandweer sloeg groot alarm en ontruimde de omgeving, waaronder een hotel en een aantal strandtenten. Er is vannacht geen nieuwe brand ontstaan. De bestuurder van een bakwagen heeft gisteravond een inschattingsfout gemaakt. Dat gebeurde op de Doelengracht in Leiden. Bij het maken van de bocht raakte hij de gevel van een winkelpand. Omdat er mogelijk sprake zou zijn van instortingsgevaar, kwam de brandweer groots ter plaatse. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht en veiliggesteld. Het gevaar bleek uiteindelijk mee te vallen. De bakwagen is door een berger weggesleept. En gistermiddag is Jeugddorp Leiden officieel geopend. Voor de 61ste keer kunnen kinderen uit Leiden 2 weken lang knutselen, hutten bouwen, toneelspelen en sporten. Sinds vorig jaar gebeurt dat op een nieuwe locatie, namelijk naast de baan van Leiden Atletiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar dankzij de stevige westenwind loopt de temperatuur niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus... een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mijn vrouwtje, schat hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file te melden in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 8 kilometer vanaf Den Haag-Zuid moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van JuliTNL. Het is donderdag 6 augustus, even na 5. Jeffrey Kuipers in de studio en dit is Joey Nicolai.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Ja, zingt ze mee!
0: Nu

0: En dat is toch een lekker drankje, die Tinto de Berano. Joey Nicolai, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. En dat drankje, dat is dan Spaans. En uit Spanje, voor een paar dagen overgevlogen, Jeffrey Kuipers.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hallo, adios.
0: Zo, dat is lekker.
1: Hola, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Moet ik dan zeggen tegen jou, het is koud hier? Of, want ik zag vanmorgen een post van je voorbij komen. En toen dacht ik, heb je nu een duik genomen ergens in een meertje?
1: Helemaal
0: of
1: nooit koud. Ook niet toen ik nog in Nederland woonde. En nu had ik het gewoon koud. Dus ik denk toch dat je thermostaat een beetje verandert.
0: Ja, jij hebt het roer helemaal omgegooid. Je bent naar Spanje gegaan. Ja. Daar heb jij inmiddels een woning. Daar heb jij een eigen kapperszaak in Benidorm.
1: Ja.
0: En toch begon het weer een beetje te kriebelen. Want eigenlijk had je qua zingen en het maken van liedjes een soort van de handdoek in de ring gegooid.
1: Ja, dat voelde wel een beetje zo. Maar ik dacht, ik kwam op een punt dat ik dacht, oké, wat wil ik nu? Nou, ik heb natuurlijk ook nog een man die ook wel wat wil. Die huppelt al 20, 25 jaar achter mijn muziek aan. We wilden altijd al heel graag naar het buitenland. En ja, toen was er gewoon tijd en plek. En toen dachten we, gaan het nu doen. En daarna zien we weer verder. En ja, dan zit je daar een half jaar. En denk je, god, ik was toch wel erg met leuke dingen bezig.
0: Dus ja, dan heb je een soort van spijt. Of is het meer zo van, ik vind het jammer dat ik niet meer kan doen wat ik heel erg leuk vind. Dus ik ga gewoon toch weer terug naar wat ik altijd deed.
1: Spijt weet ik niet echt. Nee, ik mis dat gewoon. En toen dacht ik, we hebben met onszelf afgesproken. We gaan naar Spanje, we gaan alleen nog maar dingen doen die we echt heel erg leuk vinden. Waar we passie van hebben, passie voor hebben. En toen dacht ik, hoe ga ik dit allemaal aanpakken? En toen heb ik met een vriend erover gehad. En die zei, ook, ga je helpen. Want we hebben natuurlijk best wel veel geld in Spanje neergeklapt. Voordat mijn carrière weer een beetje op gang is. Ik ben er toch wel dikke anderhalf jaar uit geweest met platen maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus het duurt gewoon even, dus ik heb weer mogelijkheden en ik dacht, ik ga gewoon weer aan de gang.
0: Maar vertel, je gaat naar Spanje toe. Hoe ziet dat Spaanse leven van jou en jullie eruit?
1: Jij bent in Altea geweest, dus je weet hoe het leven daar is.
0: Klopt.
1: Je staat daar 's morgens op, de lucht is blauw, de vogeltjes fluiten. We zitten in de winter buiten koffie te drinken met een badjasje, geiten wollen sokken. We leven gewoon buiten en dat is eigenlijk de reden waarom wij naar Spanje zijn gegaan. Het weer is goed. De kwaliteit van eten en drinken is veel beter dan in Nederland. Wat je tenminste in de supermarkt koopt. En ik heb nog geen moedswing weer gehad. En vroeger had ik dat toch wel heel veel. Het is nog niet weer terug geweest.
0: Dus eigenlijk wat men zegt, het leven zo in Zuid-Europa is gewoon goed.
1: Ja, en het is gewoon wat vriendelijker op straat. En mensen praten nog echt met je. En het is gewoon een ander tempo, wat vriendelijker tempo. En ik denk dat de Spanjaarden van de Nederlanders qua werken nog heel veel kunnen leren. Qua werklust. Maar dat wij van hun heel goed kunnen leren hoe we misschien iets beter voor onszelf als persoon kunnen zorgen.
0: Ja, maar het is met name de rust, de tijd die elkaar daar gegund wordt en toch ook wel de gezelligheid. Nou weet ik, omdat ik dus een paar maanden geleden in Altea ben geweest, daar heb je een geweldige boulevard met allemaal mooie restaurantjes en dingetjes.
1: Ja, ja.
0: Is dat nou een plek waarvan je zegt, daar kom ik heel vaak en dan kom ik ook echt tot rust?
1: Kom er nooit.
0: Serieus?
1: Nee. Zelden. Misschien zondagmorgen een keer, Mike. Dat vinden wij wel leuk. Zondagochtend, dan zijn al die gezinnen daar een beetje in. Nee joh, we zijn er naartoe gegaan. Dat is nu een jaar geleden. En we hebben eigenlijk in het begin alleen maar gewerkt. Focus op de business. Die kapsalon moest gewoon, die cashflow moest lopen.
0: Ja.
1: Nou, dat was binnen een half jaar wel redelijk goed. En toen was er weer ruimte om te gaan zingen. Toen zijn we dat gaan doen. Dus moet je ook achter de schermen, voordat je een plaat hebt, moet je heel veel doen. Ja, nu is een jaar voorbij en denken we, god, dan zijn we weer in Nederland. En het is even zo'n eikpuntje van.
0: Is dat stiekem ook wel weer leuk? Maar begint het te wennen als je daar zit in Spanje? Want normaal dan zit je daar een dag of 10 en dan zit je helemaal in die vakantiemoed.
1: Ja, in het begin dan denk je echt van, wanneer ga ik mijn koffer weer inpakken? Maar dat is gewoon hoe je. Wij gingen natuurlijk al 15, 20 jaar naar Spanje. Als je daar gaat wonen. Na een week of 3, 4 komt het besef, oké, we blijven hier. Dan gaat je brein zich daar ook een beetje aan aanpassen. En dan gaat het eigenlijk dag voor dag voor dag voor dag. Nu denk ik, met thuis in Spanje. En als ik in Spanje zit, dan denk ik, Nederland is mijn thuis. En dus het is nog een beetje vaag allemaal.
0: En is bij jou ook echt een beetje die Spaanse mentaliteit bij jou binnengedrongen? Zo van mañana, mañana?
1: Ja,
0: of?
1: Daar waren wij allebei al heel erg van. Hè? En ik denk ook wel eens met die Spanjaarden, wat ze nou allemaal uitvreten, komt nooit voor elkaar. Maar uiteindelijk komt het toch goed, dus. Er is ook altijd een andere weg, heb ik geleerd. Het hoeft niet altijd via mijn weg te gaan. Je kan ook, als je even geduld hebt, gaat het ook op een andere manier wel goed. Dus het geeft je ook weer vertrouwen in geduld hebben met dingen.
0: Nou ja, het belangrijkste is, je bent weer terug. Er is een nieuw liedje uitgekomen. Je gaat ook weer optreden in Nederland. Met andere woorden, kan ik concluderen, het gaat lekker met Jeffrey Kuipers.
1: Het gaat heel goed met Jeffrey Kuipers, ja.
0: We gaan het zo meteen over die plaat hebben. Die heet Veel te lange nacht. En ook Wolter Kroes met Route Soleil heb ik voor je klaarstaan. En dit was dan die laatste uit 2024. Beest van de nacht, Jeffrey Kuipers.

0: Wolterkroes en Route Soleil en Beest van de Nacht van Jeffrey Kuipers. Die hoorde je bij Unity NL. Jeffrey, nog heel even dat Spaanse avontuur. Jullie hebben een eigen kapperszaak. Ja. Niet in Altea, maar in Benidorm.
1: Benidorm zelf, op 70 meter van het strand.
0: Dat is dan wel lekker.
1: Ja, wij waren vorig jaar maart liepen wij in Benidorm, was ik aan het optreden. En toen dacht ik, want we wilden eigenlijk altijd naar binnenland toe. In Pinosso, waar de familie Jellies ook zit, die doet mee in zo'n groot programma. Maar toen liep ik in Benidorm, toen dacht ik, ja, hier kunnen we wel heel goed handel drijven. Omdat er natuurlijk alleen maar Nederlanders zijn. En alleen ja, toen liepen we daar, toen zeiden we tegen elkaar, nou, hier wil je dood nog niet gevonden worden in Benidorm. Het was oud en het was slecht weer. En,
0: ja, het is een soort Rotterdam met palmbomen.
1: Heel veel hoogbouw en ja, het was niet ons ding. Maar goed, toen zagen we dus voor een goede prijs een goede winkel. En twee weken later hadden we gewoon ongezien de winkel gekocht in Benidorm, dus...
0: Ja, dat is dan wel tof. Hè? En qua klanten, is het dan vooral de Nederlanders die bij jullie komen? Of hebben de Spanjaarden ook de kapperszaak gevonden?
1: Nou, Kappers aan de Costa is een Nederlandstalige kapsalon. En dan moet je zien heel Nederland. Ik heb ook echt klanten uit heel Nederland. En Nederlandstalige Belgen, zeg maar. En af en toe eens een keer een Duitser of een Engelsman. Maar we focussen ons wel echt op de Nederlandstalige markt daar.
0: En hoeveel mensen weten dat je daar zit? En die komen dan omdat ze op vakantie zijn in die regio of in Benidorm zelf. Dat ze denken, hé, dat is van die zanger Jeffrey Kuipers. Toch eventjes gluren.
1: Nou, we zijn dus nu een jaar open geweest. En de eerste drie maanden hebben we echt een hele goede kickstart gehad. En het waren eigenlijk alleen maar fans. Waren mensen Ten Hagen of Haarlem. En die gingen dan vertellen van, ja, ik heb een neef. En die zei, ik moest naar Jeffrey Kuipers zitten in Benidorm. Ging de hele dag door. Fotootjes maken, naar familie sturen. Dus eigenlijk, ja, via mijn fans, via de mensen die me kennen van de muziek, hebben we een hele mooie start kunnen maken met een heel ander project. En dus dat was wel echt heel fijn. Ja, en toen oktober, november, dan komen al die overwinteraars binnen. Ja, en dan is het gewoon kassa natuurlijk, want dan wil iedereen naar de kapper. En, dus dat zijn onze topmaanden. Dus ik denk ook dat we volgend jaar misschien juli, augustus naar Nederland gaan. Want in de zomer is de handel toch iets minder dan in de winter. Ja, daar moeten we ons gewoon aan aanpassen. Maar dat weten we ook pas voor het eerst nu. Hè.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Je hebt een tijdje niet gezongen in Nederland. Nu heb je het hier opgepakt met een nieuw liedje. Dat betekent dat er ook boekingen gaan komen. Ja. Dan moet je dus keuzes maken. Of in de kapperszaak staan en naar Nederland gaan. Ja, hoe ga je dat doen?
1: Ja, nou, dat vragen we onszelf ook af. We zien het wel. We hebben eigenlijk gewoon bij het hele Spanje-plan bedacht. We gaan daar gewoon heen. We beginnen gewoon. Geen verwachtingen. En dan ga ik nu met zingen gewoon hetzelfde doen. Gewoon goede platen maken en kijken hoe zich dat ontwikkelt. En,
0: Nou is een paar weken geleden een goed liedje uitgekomen vanaf jouw kant. Ja. Veel te lange nacht. Eigenlijk een cover.
1: Ja.
0: Maar wel echt een hele leuke. Het is ook echt een Jeffrey Kuipers plaatje. En waar je toen bent gestopt, ben je eigenlijk gewoon weer verder gegaan.
1: Ja, alleen nu zelfstandig. Hè. Ik heb geen label meer, doen alles zelf. En dat vind ik zelf heel fijn, dat ik de baas mag spelen, als ik het zo even mag zeggen.
0: Voelt dat dan als een soort van bevrijding?
1: Ja, enorm. Ja, want als je bij een label zit, zit je met 20 artiesten bij een label. Als je dan niet bij de top 5 hoort, dan ga je toch altijd een beetje mee in de middenmoot. En die aandacht krijg je dan ook. En ik vond dat ik meer verdiende. En dat ik ook hard genoeg gewerkt had om meer te krijgen. En,
0: ja.
1: Ja, als je daar niet gelukkig in bent, dan moet je gewoon keuzes maken. En dat heb ik gedaan. En nu heb ik de kans gehad om toch gewoon zelf weer volledig aan het roer te staan. En ja, ik ben en blijf gewoon een baasspelertje. Dat zit gewoon in me. Dus
0: maar toch had ik het idee, jouw liedjes, die werden altijd overal goed gedraaid, goed opgepakt. Er waren best wel wat boekingen.
1: Ik had ook wel een gezond bedrijf, hoor. Dus dat heeft. Maar ik was gewoon even klaar met het vak. Het is een heel bijzonder vak. Ik ben natuurlijk, toen ik jong was, had ik Ware Liefde heb ik uitgebracht. Ben ik ook weer een poosje gestopt.
0: Klopt.
1: Daarna kwam Wat Je Zegt. Ben ik ook weer een poosje gestopt. Dus ik heb altijd een beetje een haat-liefdeverhouding gehad met het vak. En ik had nog wel veel werk aan mezelf te doen. Dus ja, ik dacht, ik ga mijn poosje op mezelf richten. En we gaan naar Spanje en daarna zien we weer hoe het valt.
0: En wat is dan de grootste valkuil volgens jou in dat artiestenvak?
1: Voor mij persoonlijk is dat ik toch een... Als ik echt kijk naar wie ik echt ben, dat ik toch een te zachte natuur heb voor een keihard wereld, denk ik.
0: Want die wereld is hard.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar goed, aan de andere kant is het ook weer een leuk wereldje, want anders had je hier niet gezeten.
1: Nee, en het avontuur en ja, weet je, ik doe dit al zo lang. Ik bedoel, hoe lang kennen wij elkaar al? Heel lang.
0: Lang?
1: Als ik dan terugkijk, dan zit je in Spanje en kijk je terug naar wat je gedaan hebt. En dan ben ik gewoon best wel trots op wat ik eigenlijk bereikt heb. Want ik heb altijd maar, ja, gewoon gezongen eigenlijk. Dat is het.
0: En wat is dan hetgeen waarvan jij het meest trots wordt? Of waarvan jij zegt van, ja, dit is dan voor mij Jeffrey Kuipers, de zanger, de artiest?
1: Ja, ik denk alles. Want ik ben alles waar ik bij was in die afgelopen 20, 25.

0: hele grote hits heb ik in de afgelopen jaren natuurlijk niet gehad. Dus misschien moeten we daar wat meer mee aan de slag om die personality gewoon nog wat breder uit te melken online.
1: En gewoon opkrikken en zorgen dat Nederland niet meer om je heen kan.
0: Ja, en ik denk ook wel door dat we heel eerlijk zijn geweest met ons hele verhaal. We hebben natuurlijk alles gedeeld in blogs op Facebook. Dat is een beetje ontploft. En Klopt. Ik denk dat mensen ons daar ook beter door hebben leren kennen en ook beter snappen wie wij zijn. Dus dat heeft wel echt veel goeds gedaan.
1: Gewoon het gezicht achter Jeffrey Kuipers.
0: Ja, achter die grote bek.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, gaan we het zo meteen even over hebben. Maar misschien iets van een real life soap of zo. Zou dat iets zijn waar jij of jullie zoiets van hebben? Dat gaan we wel doen.
0: We zijn wel met iets bezig, maar je weet hoe dat gaat. Hè? Als je ergens aan meedoet, dan krijg je eerst zo'n A4 onder je met een quitclaim.
1: Klopt.
0: En als je dan gaat lullen, moet je 10k betalen.
1: Ja, maar je woont in Spanje, dus manjana, dat klopt.
0: Ja, het Spaanse recht weten ze ook wat te vinden, hoor.
1: Het is Unity NL, de middagshow met vetgezellig hier van Jeffrey Kuipers.

0: afkomstig uit Brabant, Kafke en Frans Bauer. Met van Brabant naar Bordeaux en vetgezellig hier Jeffrey Kuipers. En nou, inderdaad, het is gezellig. Jeffrey hier na een lange tijd weer een keertje in de studio. Nou, dat valt wel mee toch, dat vet?
1: Nou, ik ben nu weer iets kwijt. Ik was in 6,5 maand 10 kilo aangekomen in Spanje.
0: Is dat wat Spanje met je doet?
1: Ja, nou, alle patronen vallen een beetje weg. Ik was natuurlijk 25 kilo afgevallen voordat we gingen. En dan vallen al je gewoontes een beetje weg. Hè? Het is net alsof je gewoon ergens in een decor wordt gegooid en red je maar.
0: Ga het maar gewoon doen.
1: Ja, dus we moesten even een beetje acclimatiseren. Jij bent ook wel een beetje gegroeid, Mark.
0: En ja, wat is dan qua eten de grootste valkuil? Daar moet ik dan denken aan de tapas. Is het toch de sangria? Of zoals Joey Nicolai zingt, de Tinto de Verano?
1: Ja, drank, snacks. En weet je, er is overal drank. Als je wil kun je in Spanje 7 dagen in de week gratis lam worden. Dus dat doen wij niet. Maar je pakt snel even een neutje, stukje kaas, dingetje.
0: Het goede leven.
1: Ja, gezelligheid.
0: En dat hakt er dan weer in. Dus dat is dan wel weer zonde. En Jeffrey, er is een nieuw liedje uitgekomen. Eigenlijk de comeback. Of zie je dat niet zo zelf?
1: Nee, want ik ben al 4. Dat is dan allemaal 4e comeback. Ja, weet ik niet.
0: Maar ja,
1: comeback
0: dat uit kan
1: Spanje.
0: Toch?
1: Ja. Nee, zie ik niet als comeback. Ik ben toch nooit weg geweest.
0: Nee, dat is ook wel weer waar. Gewoon een nieuwe single, die heet Veel te lange nacht. En het is een liedje dat we eigenlijk allemaal kennen. En dan ben ik benieuwd, hoe is deze op jouw pad terecht gekomen?
1: Nou, ik had dus iedere keer een riedeltje in mijn hoofd. Van ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ik denk, waar is dat nou van? Maar wij konden er niet op komen. Goed, dus mijn plugger die belt. En die zegt, ik ken nog een heel leuk liedje om te gaan coveren. Ze zegt dit en dit liedje, dus ik zet dat liedje aan. En dat was dus dat riedeltje. Ik zeg, nou goed, dat gaan we doen. Want ik
0: het is een beetje alsof zij gedachten kon lezen.
1: Heel apart. Dus we hebben het helemaal uit elkaar getrokken. En het is een liedje uit 1936 al eigenlijk. Het is een traditional. En gewoon een heel mooi oud Spaans liedje.
0: Ja.
1: Spaanstalig liedje.
0: En in welke studio ben je dan geweest om deze op te nemen? En de tekst, waar komt die vandaan? Veel te lange nacht?
1: Bram Koning heb ik gebeld. Ik vind dat Bram hele mooie teksten schrijft. Dat is oud schrijversteam Hazes. Hè?
0: Ja.
1: En ik zei, Bram, het moet over drank gaan, het moet over gezelligheid gaan, maar ik wil niet dat je het benoemt. Het gaat alleen om de strijd, maar het gaat niet het glas heffen en shotje, want dat doet iedereen al. Iedereen zingt al over zuipen in de kroeg.
0: Klopt.
1: Ik zeg, ik wil beeldspraak, we moeten daar omheen lullen op een mooie manier. En dat heeft hij heel mooi gepakt in de tekst, vind ik. En dan ga je het stoeien met refreintje hier, coupletje daar. En dan blijkt gewoon dat zo'n liedje eigenlijk, hoe je hem ook in elkaar zet. Goed liedje is een goed liedje, het blijft altijd overeind. Hè?
0: En wat is dan de sterkste kracht uit het liedje? Wat is nou de beste zin die verwerkt zit in de plaat, even qua inhoud?
1: Ik denk de blazers, eigenlijk. Dat is toch de hoek van het liedje, hè? Dat die bass dropt en dan dat die blazers beginnen. En...
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet. En de beste stukje uit de tekst vind ik toch wel...
0: Nou, ik moet zeggen, het is ook wel meteen gezellig. Als je het liedje hoort, dan kom je meteen in die mediterraanse sferen terecht. Ja. Het is misschien ook wel een beetje autobiografisch. Ik hoor jou net zeggen, het zijn jouw eigen woorden, vet, gezellig.
1: Ik denk dat het de zin die het beste bij me past... Ach, ik heb mezelf al heel vaak voorgenomen om verleidingen wat beter te weerstaan. Ja, dat is een thema in mijn leven.
0: Ja, het is dat thema een soort levensloop.
1: Ja, levenslust en dan eten.
0: Ja, eten. Toch weer het gezellige leven. Maar goed, beter dat dan dat je eigenlijk op een houtje zit te bijten... en dat je een soort van zit te vereenzamen in een hoekje, toch?
1: Nee, maar goed, een beetje magere uitstraling zou ik ook een tijdje leuk vinden weer.
0: Oké, nou ja, dat betekent op rantsoen.
1: Ja, of de spuit erin, hè.
0: Nou, dat kan tegenwoordig ook. Dan hoef je daar heel weinig voor te
1: precies.
0: doen.
1: Dat doen alle artiesten, maar niemand heeft het erover. Maar dat gebeurt overal.
0: Liedje overal te streamen en te downloaden. En nu te horen tijdens de middagshow van Unity NL. Jeffrey Kuipers, dit is Veel te lange nacht.

0: Monique Smit bij Unity NL. De radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. En daarvoor de nieuwste Jeffrey Kuipers. En die heet Veel te lange nacht. Ja, die nachten doorhalen in Spanje, dat gaat wel. Het goede leven in Spanje is er. Aan de andere kant, er gaan ongetwijfeld dus ook veel boekingen in Nederland komen. Tot wanneer zit je hier nu?
1: Ik heb nog niet teruggeboekt. Ik moet nog boeken.
0: Een soort open ticket.
1: Ja, nou, ik dacht misschien gaan we wel wat eerder terug. Het ligt een beetje aan wat er op pad komt en wat er nog te verdienen valt hier. Maar we gaan zoals nu lijkt maandag de 17e weer terug.
0: Want hoe ziet dan nu deze periode in Nederland eruit? Is dat een soort van promo-week dat je echt de plaat overal aan de man gaat brengen?
1: Deze
0: of zijn er ook optredens?
1: Deze week is gewoon SterrenNL Radio, NL Unity. Weet je, alle grote stations die voor ons belangrijk zijn, daar gaan we bij langs. Ik heb een aantal promootjes nog verder om op te nemen. Content schieten, vergaderingen. Mijn moeder wordt 70. Je probeert gewoon zoveel mogelijk. Mijn neefje is jarig, dus je probeert zoveel mogelijk in die tijd te rammen. En dan ga je de 17e gewoon weer terug. Mijn moe maar voldaan, denk ik.
0: Want het lijkt me toch ook wel gek dat je in Nederland een heleboel dingen mist als je daar zit. Aan de andere kant, het is 2,5 uur vliegen en dan ben je op Alicante.
1: Ja, een beetje. We hebben ook afgesproken, als de nood aan de man is, laten we gewoon alles vallen. Gaan we naar Nederland als we ons hier nodig hebben. Weet je, het is ook wel lekker om hier te zijn en om weer naar Spanje te gaan. Want dan waardeer je ook weer heel erg wat je daar hebt. Het is wel een fijne balans, vind ik eigenlijk. Ik hou nog steeds heel erg van Nederland. En ik ben ook helemaal niet Spaans. Ik ben gewoon een Hollander in een ander land. En
0: ja.
1: Waarschijnlijk, ik voel me nu een enorme allochtoon daar.
0: Ja, is het echt zo? Wordt er ook zo naar je gekeken? Of weten ze inmiddels, dat is Jeffrey, die heeft een kapperszaak en die zingt nog.
1: Dat gaat wel heel snel.
0: Of zeggen ze, dat is een internationale superster, die heeft een grote carrière in Nederland.
1: Nee,
0: en dus
1: daar
0: lullen we
1: helemaal niet over. Hoe minder mensen dat daar weten, hoe beter het is. Nee, dat is een beetje met Nederlanders en zo wel. Met Spanjaarden niet. Ik zit in de media, prima.
0: En dan weten ze eigenlijk voldoende.
1: Ja, dat vind ik wel. En als je mij een keer hoort zingen op een feestje of zo, dat doe ik dan wel. Dat is prima, daar heb ik het wel over. Maar ik hoef dat niet, nee.
0: Maar qua optredens in Nederland, ik bedoel, het liedje doet het heel erg lekker. Staat inmiddels in een aantal hitlijsten.
1: Ja.
0: En ik kan me voorstellen, dan gaat de telefoon ook wel eens voor een boeking.
1: Ja, maar het is allemaal wel toch wel een beetje verder weg dan, zeg maar, nu. Volgend jaar begint het alweer lekker te truppelen. Wat bruiloft of wat dingen. Dus het is nu even saaien en dan later weer oosten.
0: En wat gaat er dan dit jaar allemaal nog meer gebeuren? Dit liedje is nu uitgekomen. En dan?
1: Dat weet jij, maar dat mag ik niet vertellen. Hè?
0: Een klein hintje, iets waarvan
1: er komt
0: de luisteraar
1: misschien... Een leuke tv in het najaar, een hele dikke tv.
0: TV?
1: Daar zijn we heel lang mee bezig geweest om het op te nemen. Maar ik ga daar niet meer over zeggen.
0: En qua liedjes, mag je daar wat over zeggen? Weet je daar meer van? En zijn er plannen gemaakt?
1: Wij zijn
0: er
1: heel
0: overlegd?
1: Druk aan het schrijven. En zaak is nu... Kijk, ik ben natuurlijk anderhalf jaar heb ik geen platen gemaakt. Ik ben even helemaal uit geweest. Dus ik ben al die playlists even door gaan kijken op Spotify. En die van jullie en andere stations. En dan denk je, oké, wat staat erin? Wat speelt er nu? En daar moet je gewoon... Als je met je tijd mee wil. Ik ben natuurlijk inmiddels ook al een stuk antiek in dit vak.
0: Dat valt mee.
1: Maar goed, je moet je wel blijven ontwikkelen.
0: Wat is het bouwjaar?
1: 1980.
0: Dan schelen wij 5 jaar.
1: Ja, dat zie je ook wel. Maar ben je ouder of jonger als mij? Nee, jonger hè?
0: Ik ben jonger. Ik ben van 85.
1: Weet ik. Maar je moet wel met je tijd meegaan. En je moet ook voor jezelf duidelijk een plek in de markt kiezen van... Oké, dit gaan we nu doen. Misschien iets hitgevoeligere liedjes als de afgelopen tijd. Dus we zijn er gewoon aan het schrijven.
0: Maar is er een kant op waarvan je zegt... dat zou ik nog een keertje willen proberen? Een soort van experiment? Of juist een kant waarvan je zegt... ja, dit is wel populair, maar dat ga je mij nooit zien zingen?
1: Ja, ik zou het nooit... Gypsy dingetjes zoals een Django of... bedoel, dat is al heel goed gedaan. Dat is ook al 1000 keer gedaan. En ik denk dat ik gewoon ergens tussen die disco, volks, handjes in de lucht... daar ergens ligt mijn kader... En je moet gewoon goede liedjes hebben die erin passen. En liedjes veranderen ook. Hè. Structuren van liedjes veranderen. Het wordt allemaal wat anders. Iedereen maakt natuurlijk gebruik van AI met schrijven. Dus er is een kentering gaande. En daar moet je gewoon bij zijn. Daar moet je gewoon bij zijn. En investeren daarin om te snappen... welke tijd we nu in zitten.
0: Jij zegt liedjes veranderen. Liedjes hebben af en toe een upgrade nodig. Heb jij Ware Liefde uitgebracht. Jaren geleden is een van jouw allergrootste hits. En die heb jij 1 jaar of 4 geleden nog een keer gedaan.
1: Ja, dat was na de Hollandse Nieuwe. Want ik dacht, er zijn toch heel veel mensen die mij van dat liedje kennen. En toen stond natuurlijk volop in de aandacht dat ik mee had gedaan aan een televisieprogramma. En dat hebben we gewoon weer opnieuw uitgebracht. En ik zing dat nog steeds bij elk optreden en word nog steeds omgevraagd. En ik denk dat ik nooit meer van het liedje afkom.
0: En wat vind je dan de leukste versie? De oude of zeg je, geef dan toch maar de upgrade?
1: Ja, de upgrade.
0: Gewoon een soort van 2.0 versie eigenlijk.
1: Ik hou gewoon van remixen.
0: Maar het mooie is, iedereen kent dit ook.
1: Ja, dan moet ik zo blijven.
0: In de cafeetjes, in de feesttenten, op de pleinen, op de kermissen.
1: Ja, van deze centen zijn we naar Spanje gegaan, hè. Dus,
0: Kijk, nou, kaching, kassa. Het is Unity NL met Donny en Robert van Hemert naar Jeffrey Kuipers, Ware Liefde.
2: Ik zag je lachen, ik keek je aan en was meteen verkocht.

0: Ja, bijzonder liedje. De nieuwste Donnie met Robert van Hemert en Vissaman's Friend. Eigenlijk een liedje dat een klein beetje een knipoog is naar dat bekende snoepje. En die hoorde je bij Unity NL tijdens de middagshow, waar Jeffrey Kuipers gezellig de gast is. Er is een nieuw liedje uitgekomen. Er gaat iets groots aankomen waar je eigenlijk nog helemaal niks over mag verklappen. Qua liedjes, komen er weer dingen bij je binnen? Worden er liedjes aangeboden? Zijn er teksten?
1: We hebben wel een paar liedjes liggen. We zijn nog niet helemaal klaar. En we willen toch ook wel zelf heel veel schrijven. Omdat ik de liedjes waar ik mezelf het meeste mee bemoeid heb, Ware Liefde, wat je zegt, zijn toch wel een beetje mijn grootste track, zeg maar.
0: Maar waarom heb je dat dan toen de tijd losgelaten? Dat je dacht van, ik laat het nu over aan anderen. Waarom ben je niet doorgegaan met dat proces?
1: Oh, daar ben ik er weer flauw van. Dan denk ik, nou, ik het anders doen. Of dan komt er weer een ander liedje op je pad. Of er zit niet echt een strategie achter of zo. Ik heb altijd gewoon lekker gezongen. Ik dacht, nou, nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen. En, maar goed, als een liedje wel scoort en je hebt zelf geschreven, valt er nog wel behoorlijk wat aan te verdienen.
0: Nou, dat is lekker. Daar kan je behoorlijk op binnenlopen.
1: En heel veel artiesten worden daar ook steeds wel een beetje slimmer in natuurlijk. En dus ja, je ontwikkelt je gaandeweg. En ja, ik denk dat ik nu wel duidelijker ook weet wat ik zelf wil.
0: En het schrijven dan voor een ander? Of zeg je, dan vind ik het lastig om iets weg te geven waarvan ik denk, misschien wordt dat heel goed.
1: Vind ik veel makkelijker. Voor een ander schrijven.
0: En voor wie zou je dan dolgraag willen schrijven? Staat er iemand hoog op het lijstje?
1: Ja, Aretha Franklin, maar is hij dood.
0: Ja, dan gaat hem even niet meer worden.
1: Nee. Wie vind ik heel leuk? Weet je dat ik een hele goede zanger vind? Jeff van Vliet. Daar zou ik nog wel eens een mooi liedje voor willen schrijven.
0: Ja, die heeft toen de tijd, volgens mij 2009, die heeft een album uitgebracht.
1: Een album is dat, hè?
0: Daar heeft iedereen het nog over.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig heeft hij dus een restaurant.
1: Ja, ik ken het. Dus zingende chef en de zaar.
0: Ja, nou ja. Dat met allemaal biefstukken. Volgens mij is dat een beetje de specialiteit daarvan in het huis.
1: Ja, maar die jongen kan zingen en het was echt zo'n geweldig album. Dus ja, die stem triggert mij wel. En ik heb ook wel iets met die heerlijke, ordinaire stem van Wesley Bronkhorst. Die kan ook zo lekker echt dat hele beetje dat volksige.
0: Dat volkse, dat lekker Amsterdamse.
1: Wel, ja, en ook dat is ook wel echt een baasje. Dat past wel bij mij. Dus daar zou ik ook wel voor willen schrijven.
0: Oké. Nou ja, ik zou zeggen, stuur een keer wat op naar
1: ze. Klim in de pen.
0: En kijk gewoon wat eruit gaat komen. Ja. Voor hetzelfde geld schrijf je een monsterhit en loopt het inderdaad als een soort van badkamerkraan bij je binnen.
1: Ja, dan baal je dat je hem zelf niet op hebt genomen, hè?
0: Ja, of je staat gewoon als tekstschrijver erop. Dan heb je het er ook goed gedaan. Dat is ook altijd lekker. Hey, het is vandaag donderdag. Betekent weekend gaat er aankomen. Hoe gaat dat er voor jou en voor jullie uitzien, Jeff?
1: Nou, als wij straks klaar zijn, dan gaan we met gierende banden naar Meppel. Want daar is Mokum in Meppel. Dat is eigenlijk de hele binnenstad is omgetoverd tot Amsterdam.
0: Leuk, inclusief de grachten en alles erop en eraan.
1: Ja, boten en Dusenade zijn iets van 50 Amsterdamse artiesten. En ik sta vanavond op een van de hoofdpodia om daar om 2200 lekker half uurtje te gaan zingen.
0: Het is toch een beetje een soort thuiswedstrijd, toch, daar?
1: Ja, het is samen met Tante Roosje. Hè? Dus dat zijn natuurlijk mijn vrienden uit Amsterdam, waar ik wel vaker mee tour. En dat gaan we nu weer doen.
0: Snallen, feestje bouwen.
1: Ja.
0: En dan het komend weekend, staan er dan boekingen in de agenda? Of zijn het echt familiebezoekjes en ook lekker een beetje genieten van dat Hollandse leven?
1: Ik heb van weekend nog een feestje in de agenda staan. En morgen heb ik nog een drukke promotiedag met wat tv en dingetjes. Dus en zondag denk ik gewoon lekker, nou ja, lekker ergens een bitterballetje, een drankje.
0: Ah, lekker toch?
1: Ja.
0: Gewoon genieten.
1: Ja.
0: Hey, ik vond het top dat je er was. Beloof me één ding. Niet weer anderhalf jaar wegblijven. En niet weer in één keer denken, ik ga het compleet anders doen. Liedjes blijven maken. Genieten in Spanje. Ja. En af en toe terugvliegen naar Nederland.
1: Ga ik zeker doen.
0: Hey, voor meer informatie, waar ben je het meest actief op qua socials?
1: Ja, als je Jeffrey Kuipers official intikken, dan is prima. En het allerleukste is als ze even een mailtje sturen naar boekingen@jeffreykuipers.nl. Want dan kan de Spaanse BV weer een beetje aangevuld
0: worden. Ja toch, dan rinkelt die kassa. Ik weet niet wat het btw-tarief is in Spanje.
1: Laag. 9% geloof ik.
0: Alles beter dan hier.
1: Ja, ze doen daar niet zoveel met BTW, hè?
0: Oké. Goed, we gaan er nog eentje van je draaien. Morgen weer een dag of het is voorbij?
1: Het is voorbij.
0: Omdat dat letterlijk is nu? Omdat ik ga zeggen dankjewel en tot de volgende?
1: Nee, het is gewoon een geweldig nummer uit de Hollandse Nieuwe. En daar heb ik veel aan gehad. Dus daar heb ik fijne positieve herinneringen bij.
0: Ik wens jou weer een mooie tijd in Nederland.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende.
1: Adios, bitches.
0: De foto die gaan we nog even maken trouwens van Jeff. En die komt op de socials, Facebook en Instagram. Daar heten wij unitynl.nl. Het is voorbij, letterlijk en figuurlijk. Dit is Jeffrey Kuipers.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een bermbrand viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Clausplein. Er staat 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht op knooppunt Prins Clausplein. En ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is voorlopig dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat, ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. 7 kilometer file en een half uur vertraging door de bermbrand op knooppunt Prins Klausplein. De rechte rijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn nog dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Sindrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een motorrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Dat gebeurde op de Rooseveltstraat ter hoogte van de Sligo in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Zwembad Het Wedde in Voorschoten is tot halverwege deze maand dicht voor onderhoud. Sinds zondag is het zwembad helemaal gesloten en dat duurt nog tot 15 augustus. Tijdens het onderhoud wordt het zwembad klaargemaakt voor het nieuwe zwemseizoen. En politieke partij Sleutelstad organiseert op zaterdag 22 augustus... een bijzondere wandeling door de Leidse binnenstad. Met een groot ganzenbord als leidraad wil de partij op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met inwoners over wat er speelt in de stad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Citrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

dus zocht ik naar haar aan het verkeerde adres. Nu sta ik hier.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dat is het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: recept.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur.